0: je die nooit aanstaan.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: Uw werk Mongolen.
1: Vooral mooi en zwaar vuur.